0: zo. En daarna de aftiteling.
1: Oh, dat zie ik uit te geren.
0: Dat zijn goed bedrijven, ja.
1: Dat is gewoon bedrijven, ja.
0: Dat zijn goed bedrijven.
1: Daar heb ik gewerkt bij die ene. Die heeft mijn buiten gemapt.
0: Ja.

0: aangeven via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

Thank you.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: stemmen via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

It's raining, man. Zo, het is klaar, jongens. Het is finito. Het is gebeurd. Het is verleden tijd voor Nederland.

de wedstrijd, dat kan ik je wel vertellen. Nederland-Marokko. De clubs die waren aan elkaar gewaagd, want ze voetbalden allebei hartstikke goed. Ook Nederland en ook Marokko, allebei goed gespeeld. Alleen ja, dan komt er uiteindelijk die penalty-serie. En dan kun je daar niks meer aan doen. Helaas, helaas. Uiteindelijk mag Nederland terug naar huis en mag Marokko door. En Marokko mag dus tegen Canada in de ronde verder. Ja.

Ja, doordat ik de wedstrijd gezien heb, moet ik nog even wat klaarzetten. Dus er zit even het pauzemuziekje in. Dit. Zo, het staat klaar. Hartstikke idee.

0: er waren zoveel WK-liedjes die we nog hadden willen draaien. Maar helaas, ze zitten dan in de prullenbak. Ja, ik kan het ook niet helpen, jongens. Het is jammer. Het is niet anders, hè? Nee. Marokko is dus door bij het wereldkampioenschap voetbal. En Nederland mag de trein pakken. Of de boot, of het vliegtuig. Ze zien maar hoe ze thuiskomen. Het is klaar. Ja. Het is finito. Erg jammer, erg jammer. Maar goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Even de stoel goed afzetten. Nou, die zit prima, dus dan moet het in orde komen. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, welkom bij dit radioprogramma. Ja, vandaag trouwens niet zo warm, hè? Nee, 21 tot 26 graden. De loop van de middag kan er zelfs een spatje regen vallen. Dus wat dat betreft krijgen we een beetje afkoeling. Morgen is het weer zonnig, stapelwolken, ook 26 graden. En in de loop van de middag is er ook weer kans op wat regen. Ja, vanuit het westen gaat vandaag de bewolking geleidelijk toenemen. En dan hopen we het allemaal weer in orde te krijgen. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Wat een nacht, wat een nacht. Wat een nacht, wat een nacht. Jongens, jongens, jongens, jongens. Goedemorgen.
1: Voor Oranje, dat straks weer op het veld staat. Voor Oranje, die de voorrondes doorkwamen. Voor Oranje, wat er straks helemaal voor gaat. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.
0: Nog één.
1: Voor de spelers, die steeds weer alles geven. Voor de spelers, met de veel besproken namen. Voor de spelers die voor de voetbal leven, voor nu weten.

Voor de spelers die hopen dat ze scoren. Voor de spelers die heel graag willen. Moet nu weten, dan zingen wij in koren.

In de jaren 80 remix aan het eind, Benny Nijman en hij weet niet hoe. Ja, goed, voor de wekker wakker op deze dinsdag 30 juni. Ja, het Nederlandse elftal kan zijn koffers pakken. 2K is voorbij. In Montewie ging Oranje naar strafschoppen ten onder tegen Marokko. Dat zich gemeld in de 8e finales. Ja, door een doelpunt van Cody Gakpo in de 74e minuut leek Oranje op weg naar een overwinning. Maar toen was er de blessuretijd en toen dwong Marokko via Issa Diop een verlenging van 1-1 af. En daarbij werd niet meer gescoord. Nou ja, met de penalties was het helemaal chaos. Een paar keer op de paal geschoten, een keeper die een bal hield, een bal die naast ging. Het was één grote chaos, een puinhoop en ontzettend spannend. En ja, uiteindelijk is Marokko dus even doorgegaan. Hè? Want die hebben dus toch weer een puntje meer gekregen met de penalties. En die mogen dus meedoen met de finale. Of althans met de andere wedstrijden die op hen wacht. Canada, dat wordt de volgende. Ja. Goed, het is druk op de weg. De A4, Den Haag richting Amsterdam sowieso. Bij Leidschendam en Zoeterwoude. Muiden, Lelystad, de A27 tussen Werkendam en knooppunt Gorkum is het druk. Als je met de auto rijdt op de A27 Utrecht richting Breda, bij knooppunt Everdingen staat het een beetje stil. In Gelderland, Ede-Barneveld, tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1, er zijn wegwerkzaamheden. Dus mocht je daar naartoe gaan of je bent vertegenwoordiger en je denkt van oh, ik moet daarheen en het is daar druk, dan weet je het. Dan kun je dat zo instellen dat je misschien wat sluiproutetjes pakt. En ook Den Haag, Amsterdam, de A44 en de A50 en de N50 richting Emmeloord. Bij knooppunt Emmeloord naar de A6 richting Emmeloord, daar zijn wegwerkzaamheden. Dus het is sowieso weer lekker druk op de weg, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen. Ja, we moeten nog een beetje bijkomen van de afgelopen nacht, hè? Want, oh, ik heb gewoon niet geslapen, joh.

0: Het is stil aan de overkant. De Akda en de Munnik bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, welkom bij het ochtendradio Vuitton. Ja, de gemiddelde overleving van mensen met kanker 5 jaar na de diagnose is opnieuw gestegen. In alle stadia van de ziekte is vooruitgang zichtbaar, maar het meest bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium. Ja, de gemiddelde overleving is 71% ten opzichte van 48% 30 jaar geleden. Dat meldt het Integraal Kankercentrum. En dat zijn positieve berichten. Dat betekent dus dat je sneller of misschien wel vaker geneest van kanker. Terwijl dat normaal, 30 jaar geleden, niet lukte. En dan overleed je. Ja, in de afgelopen decennia is die jaarlijkse toename trouwens een 0,5 tot 1%. Want ja, de artsen die weten natuurlijk steeds meer, hè? Ja. En de Chinese zakenman Wenggu is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. En als je dat een beetje omrekent, dan kom je uit op 876 miljoen euro. Hij leefde in zelfbanningschap in de Verenigde Staten. Ja, de miljardair van in de 50 werd ooit beschouwd als een van China's rijkste zakenlieden. Ja, Guo werd in maart 2023 door de FBI opgepakt in zijn luxe appartement in Manhattan. Hij had daar uitzicht op Central Park. Nou, in juli 2024 bevond een jury hem schuldig aan overtredingen. Ja, hij haalde sinds 2018 duizenden mensen over om te investeren in zijn bedrijven en projecten. En er werden luxe diensten en rendementen beloofd, maar daar kwam weinig van terecht. Hij ontkent wel de beschuldigingen en zei dat de fondsen werden gebruikt voor zijn politieke activisme. Ja, zo heeft hij in de VS ook nog een keer kritiek geuit op de Chinese Communistische Partij. Hij kreeg ook een online aanhang binnen de Chinese gemeenschap. Ja. Maar hij is toch een beetje door de mand gevallen. Hij is opgepakt door de rechtbank en veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. En dan zal hij waarschijnlijk geen uitzicht meer hebben op Central Park, hè? Nee. Het is vandaag de dag van de leraar ergens in de wereld. Altijd wel elke dag ergens. Ja, vandaag is dat in de Dominicaanse Republiek. Te ere van de geboortedag van Juan Bosch. Die leefde van 30 juni 1909 tot 1 november 2001. Ja, Juan Emilio Bosch Gavino was een Zuid-Amerikaanse schrijver. Hij was ook oprichter van verschillende politieke partijen. En in 1963, korte tijd, president van de Dominicaanse Republiek. Hè? Dus zo bijzonder is die man wel.
1: Yeah, that's right. My girl's got superpowers.
2: Come on now, stop lying.

0: If you wanna be my lover. Je hoorde de Spice Girls in de 90s remix. In de back-to-back classic bij Voor de Wekker Wakker. En daarvoor de dagtopper van Erik Gehlen en Nooit Genoeg. Ja, vandaag de plaat met de speciale uitleg. Ja, goedemorgen. Bijna 6 jaar na het verkeersongeval waarbij een meisje uit Marken om het leven kwam, moet de automobilist voor de rechter verschijnen vandaag. En de Raad van State krijgt vandaag een nieuwe vicevoorzitter. Ja, het weer vandaag. Het is in het midden en het oosten flink wat zon. Maar vanuit het westen gaat de bewolking toenemen. Het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog met temperaturen van 21 tot 26 graden. En op deze dag in 1566, schoenmaker Adriaan Aubry uit Vieren houdt de eerste hagenpreek van de noordelijke Nederlanden. Dat gebeurde op de duinen van Dishoek bij Walcheren. Hagenpreken werden door protestanten gehouden in een tijd dat ze vervolgd werden door katholieken. En vaak duurden de hagenpreken 3 uur. Ja, de dominee stond op een kar en sprak de gelovigen toe. Die waren vaak van ver naar de plek van samenkomst gehouden. Omdat er natuurlijk in die tijd ook geen kerken waren voor de protestanten.
1: Hè? En de jarigen van de dag zijn...
0: Ja, er zijn weer wat jarigen vandaag. Even kijken, wie zijn er allemaal jarig? Of beter gezegd, het is de geboortedag van, hè? Laat ik het zo eventjes zeggen. Ja. Het is de geboortedag van Adelheid Rozen, een Nederlandse actrice en kleinkunstenaar. Ook André Hazes is op deze dag geboren in 1951. En ook Corrie van Gorp, de Nederlandse actrice, is vandaag officieel jarig. Ja. Ook Walter Ulbricht, een Oost-Duitse partijleider. Van 1950 tot 1971 was hij het scepter aan het slaan. Is vandaag geboren. En het is vandaag de geboortedag van Jamai. Ja, Jamai Lohman. Nederlandse zanger, presentator op tv natuurlijk. Dus musical acteur. Hij was in 2003 de winnaar.

weer voor de wekker wakker. Ja, ik zei het al. Vandaag de geboortedag van Jamai. Ook nog de geboortedag van Ralf Schumacher. Ja, die is namelijk geboren op deze dag in 1975. Chris Hintze, Nederlandse fluitist, is in 1938 geboren op deze dag. En de Poolse schrijver en dichter Krzysztof Miłoszek. Ja, een Nobelprijs kreeg hij in de tijd voor de literatuur in 1980. En het is vandaag ook de geboortedag van de basis. Oftewel, André Hazes. Rest in peace.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

Op Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

Hey, ik wil jou wat zeggen. Wat ik nog tegen een ander meisje, tegen een enkel ander meisje heb gezegd. Ik hou van je. Ja, ik hou van je. En ik zal altijd van je blijven houden. Altijd, altijd van jou.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale omroep Goorle.
3: Sunlight creeps in, cracks in.

shit.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroepgoorlen.nl.
1: Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groteren dan t'andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huls kunnen worden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe er aan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

duiken. En de jorn ging voorbij. En ze wierd zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei bij even. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij zal goed geluisterd. En binst, dat is hem een todder af. Schettige zij, met haar gat.

She had a knife to put me down. Lord, have mercy.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: answering.
1: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
3: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle.

0: aansluiten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hoorn. Niet normaal. Zo lokaal.

Erik van Vliet. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Ik ken u pas 14 dagen. Maar het is net of ik jou al veel langer ken. Ben jij dan die vrouw uit mijn dromen? Je ogen, jouw warmte. Wil ik mijn hele leven lang verder voelen en zien. Daarom doet het mij zo'n pijn. Dat jij me zo gaat verlaten. Al weet ik één ding zeker. Eens ben jij hier weer bij mij.

Of zullen we er eentje doen? Zullen we er eentje doen dan?

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Hear ye, hear ye. The coat's in session, the coat's in session. Now here come the judge, here come the judge.
3: Here come the judge.

0: Live op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.
3: En een echt liefdesliedje. En als Jurgen een liefdesliedje zingt, zingt hij het altijd over één specifieke vrouw. Don't let his wife know. Caledonia.
4: Oh, not her again.
3: Her again, yeah.

0: lokaalomroep.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokale omroep.